0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio.

0: De Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eik.

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3:00.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30 in Bechamel.

Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

0: in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0473 113 333.
2: Ribbetjes à go-go bij Chris in Oostende.
0: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zo

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Reclame op jouw Stadsradio, bel nu 04 95 38 39 39.
3: Welkom.
4: Hi, this is Joe Cocker.
5: Hi, I'm Gloria Estefan.
6: Hi, this is Peter Cetera.
7: Hi, this is Pat Benatar.
8: Hey, this is Meatloaf.
9: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Gouden Hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 6 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: hier.
1: Misschien moeten we er toch maar eens over gaan praten. Want we hoeven niks verborgen te houden voor onszelf. We hebben dit allebei niet gewild, dat weet ik. Maar nu het gebeurd is, is er geen ontkomen meer aan. Het kind waar we met z'n tweeën voor verantwoordelijk zijn, was misschien niet gepland. Maar het is wel meer dan welkom. Dus vergeef me maar als ik er weer over begin. Je hoeft je nergens voor te schamen. Het is niet jouw schuld. Ik weet dat je bang bent dat ik ons kind niet zal accepteren. Dat ik er niet mee om kan gaan. Dat het allemaal anders liep dan we hadden gewild. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Ik zou misschien wel willen dat het anders was gegaan. Of dat ik er nog iets aan zou kunnen doen. Maar dat zou tegen beter weten in zijn. Nu moeten we er maar het beste van maken. Ik weet wel, mijn zorgeloze leventje is nu definitief voorbij. De dagen dat ik lanterfantend de tijd voorbij zag schuiven, liggen achter me. In plaats daarvan kijk ik in het gezicht van een klein kereltje dat dezelfde lach om zijn mond heeft als ik. Ik herken zoveel van mezelf in hem. En dan mag het misschien anders zijn gegaan dan gepland, maar als ik hem daar zo zie staan, is het allemaal toch wel de moeite waard. Daarom wil ik er niet meer aan denken hoe het ook anders had kunnen zijn. Er is nu niets meer aan te doen. Dagdromen over een ander leven is nutteloos. Dat zou alleen maar dromen tegen beter weten in zijn. China Crisis. Wishful thinking.

Creative in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 0800 47 69. Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
2: Tegels en

0: facelift voor de school. In Nazareth de Pinte nemen de eerste asielzoekers begin december hun intrek in het Van der Valk Hotel langs de E17. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat alle toekomstige bewoners vooraf worden gescreend. Het hotel wordt zo tijdelijk gebruikt voor de opvang van asielzoekers.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Welkom.
3: This is Billy Joel.
4: Hi, this is Janet Jackson.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hello, I'm Phil Collins.
1: De gouden hits herleven. Dit is Radio

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in ons Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
0: Reclame op jouw Stadsradio, bel nu 0495 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 7 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.
7: Well, this car is automatic. Systematic. Dramatic.
8: Why's it greased lightning?

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en het beste van de afgelopen 20 jaar. Dat hoor je hier.
1: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
2: De tv staat aan en jij zit ernaar te kijken. Ik zie een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria. En daar vertelt ze over. Omdat ze op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. Mijn interesse in die vrouw is gewekt door wat ze te vertellen heeft. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat. Af en toe kijkt ze recht in de camera, waarbij haar mooie ogen meteen opvallen. Ik moet meteen denken aan dezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen kon zien. Maria, het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en de manier waarop ze met haar hand door haar haar gaat, het is helemaal zoals jij dat ook altijd deed. Mooie tijden. Alleen word ik ook weer herinnerd aan het moment waarop het allemaal ophield. De dag dat we beiden van ons voetstuk vielen. Ach ja, dat was een heel andere tijd. Ondertussen babbelt de schrijfster verder. Ze ziet er niet alleen goed uit, ze heeft er duidelijk verstand van. De interviewer en het publiek hangen aan haar lippen. Ik kijk er wat ongemakkelijk naar, want het beeld klopt niet. De vrouw die ik op tv zie, kan niet de schrijfster zijn die ik in de aftiteling zie. Ik hoor wat de schrijfster over zichzelf vertelt, over haar rijke pa en dat ze zo op hem lijkt, en over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog op tv zou kunnen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij, die vroeger nog niet eens je eigen naam kon schrijven, bent toch aardig terechtgekomen. Sinds je van me weg bent gegaan, heb je voor je eigen leven gekozen. Je hebt het leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je weer voor me, op tv. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. Ik weet dat je het over jou en mij hebt in je boek, in een interview. Waarom doe je dat nu? Omdat je een gevierde schrijfster bent geworden? Dankzij mij? De vuile was hangt buiten. Ik zit hier in mijn eentje naar een vrouw te kijken die ik uit een ver verleden ken. En jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, de beroemde schrijfster op televisie. De Dire Straits met Lady Ryder.

0: Ommeland Ochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM. Radio Ommeland.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: je energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Hogeschool UCLL in Leuven biedt als eerste school in Vlaanderen een opleiding tot trainingsacteur aan. Zo'n trainingsacteur speelt realistische werksituaties na, denkt aan een lastig gesprek met een collega of een boze klant. Bedrijven zetten de acteurs in om medewerkers te helpen met communicatie en gedrag op de werkvloer.
7: Als gevolg van een gaslek reden er tussen Brugge en de kust op woensdag geen treinen. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel meegedeeld. De spoormaatschappij NMBS liet wel vervangbussen rijden.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch oh zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.

0: voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold. Gesloten op zon- en feestdagen.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Allesamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Gelderwa. En de Sloveen Tadej Pogacar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogacar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Ik begin het nu langzaam, maar zeker zat te worden. Elke keer als jij je mond open doet om iets te zeggen, begin je meteen te schreeuwen. Je roept van alles over dingen die verkeerd gaan, maar ik zou maar uitkijken als ik jou was. Voor je het weet, zullen anderen hun mond open doen over jou. En dan ben je nog niet jarig. Dan wordt jouw mond gesnoerd en heb je niemand meer om de schuld te geven. En je doet het overal, ook op straat, waar je leugens en bedrog allang niet meer serieus genomen worden. Je haalt zelfs mij in het openbaar door het slijk. Nu, wacht maar totdat ik jou de baas ben. Dan zal ik eens zelf in de hersenpan kijken van jou of daar alles wel goed zit. Ik geloof dat ik nu al het antwoord daarop weet. Ik zou, als ik jou was, mijn gezicht hier voorlopig niet meer laten zien. Je maakt iedereen gek met praatjes. Bovendien weet iedereen hoe onrechtvaardig je bent. Dus kijk maar uit als ze je inhalen en te pakken krijgen. Want dan zul je wel merken wat al die jaren van leugens en bedrog je hebt opgeleverd. Want je bent al net zo hinderlijk als een rat in de keuken. Die wil je ook zo snel mogelijk weg hebben. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Dus neem één advies van mij aan. Zorg dat je hier wegkomt voor je eigen bestwil. Knoop dat maar in je oren, Margaret Thatcher. UB40 had het niet zo op Margaret Thatcher. Ze maakte in 1986 dan ook deze plaat die tegen Margaret Thatcher gericht was. Red in my kitchen, UB40.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag je al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

vier getalletjes om te onthouden. 1049 voor Brugge en Oostkamp is dit Radio Ommeland, maar niet enkel op FM. Je kan ons ook beluisteren via het internet. Loop even langs op onze website www.

0: kunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
0: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat

0: zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
2: Bij Net Brussel is een wilde staking uitgebroken onlangs. Dat meldt het gewestelijk agentschap voor openbare netheid. Door die staking zijn momenteel twee recyclageparken gesloten. Sint-Pieters-Woluwe en Boeddha. De vakbonden protesteerden met de actie tegen het ontslag van een personeelslid. Ook andere recyclageparken kunnen door de staking te maken krijgen met een verstoorde dienstverlening. Zo waarschuwt Net Brussel. De vogeltelpost in Averbode heeft het dagrecord van de Benelux gebroken. 2029 wespendieven vlogen dinsdag over. Het dagrecord is uitzonderlijk in Vlaanderen, want de wespendieven waren niet overal te zien. Het is dus heel uitzonderlijk dat het dagrecord in Averbode dan bijna verdubbeld wordt. Aldus Koen Leijsen, coördinator van de trektellingen in België, voor Natuurpunt.
3: Op de laatste avondmarkt van de zomer in Lombardseide bij Middelkerken werd een kerstfeestje georganiseerd. De uitbaters van Café de Sterren nodigden de kerstman en zijn elfen uit. Er stond een sneeuwkanon en er speelden ook kerstliedjes.
2: De Brusselse burgercollectieven, de 40 comité's, eisen onmiddellijke actie na een reeks om schietpartijen in de hoofdstad afgelopen week en weekend. Zowel de federale regering als de Brusselse politici moeten in actie schieten nadat opnieuw een grens is overschreden. Dat schrijven de burgerverenigingen woensdag in een open brief.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vandaag is het eerst zwaar bewolkt, maar later kunnen er enkele opklaringen tevoorschijn komen. Ook al blijft er veel bewolking hangen. Temperaturen tussen 19 en 23 graden.
1: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Ommeland. De fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regio nieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.
1: Radio voor Brugge en omstreken. Ommeland. Stadsradio Nieuwsflits.
2: De Hannibal broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend, staan in Roeselare zijn terug. Marianne en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

0: 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: De Klerk Automotive in Blankenbergen. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 30 47 69.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zadoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Allesamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.
0: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels

0: Antwerpen die op het water zou doorgaan, is ook geannuleerd.
1: Tervuren wil wonen betaalbaarder maken voor mensen die graag in hun eigen gemeente blijven wonen. Tervuren is de 7e duurste gemeente van Vlaanderen en maakt daarom gebruik van het systeem wonen in eigen streek. Daarbij investeren de gemeente en Vlabivest mee in de aankoop van een huis of stuk grond. En de koper betaalt dat bedrag op termijn terug. Een delegatie van het actiecomité Bescherm de Hespense Berg heeft overlegd met het stadsbestuur van Londen. Het actiecomité is tegen de bouw van 3 windturbines. Door het overleg met het lokaal bestuur willen de buurtbewoners nog voor de start van het openbaar onderzoek hun stem laten horen.
0: Woensdagnacht is het raam van een woning aan de Keldermansvest in Mechelen beschadigd door een ontploffing. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en de politie bevestigt het bericht. Mogelijk is er vuurwerk afgestoken. Er vielen geen gewonden. Het is niet duidelijk waarom deze woning het doelwit werd.
1: De voorzitter van gemeenteraad Van Everen heeft een motie ingediend om een plein te vernoemen naar Driss Atounan. De man die stierf nadat hij aangevallen werd op een tram toen hij tussen beiden kwam bij een ruzie tussen een vrouw en een passagier. Dat meldt Ridouan Chahid van de PS, oud-burgemeester en voorzitter van de raad.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vandaag is het eerst zwaar bewolkt, maar later kunnen er enkele opklaringen tevoorschijn komen. Ook al blijft er veel bewolking hangen. Temperaturen tussen 19 en 23 graden.

Je stem trilde toen je zei wat je me wilde vertellen. In één klap kwam er een zware schaduw te hangen tussen ons tweeën, die als een scherp zwaarteband tussen ons heeft doorgesneden. Het is ook meteen gedaan met mijn trots en mijn geluk, omdat ik dat geluk vanaf nu niet meer aan mijn kant heb. Nu kan ik wel als een wolf gaan staan huilen naar de maan, maar dat helpt niet. Het spel is uit. Het is allemaal veel te snel afgelopen. Ik ben nog nooit zo ruw wakker geschud uit een droom als nu. Wat je me nu hebt verteld is eigenlijk te groot om te bevatten. Maar wees gerust, ik heb nog steeds het beste met je voor. Ik voel geen wrok tegen je, maar tegelijkertijd laat jij ook geen spoortje van spijt zien over je beslissing. Ik denk dat ik maar moet accepteren dat liefde tussen ons tweeën morsdood is. Het was nu eenmaal geen pijloze, diepe bron waar we voor altijd konden putten. Jij bent mijn koningin, maar dan wel zonder hart. Je hebt mijn mooiste droom van me afgepakt. Ik zie nog steeds de twinteling in je ogen die me destijds voor je heeft doen vallen. Maar diezelfde ogen vertellen me nu dat het over is. De koningin uit mijn kaartspel is verdwenen, tegelijk met de hartekaarten. Want jij bent mijn harteloze koningin. Loveless Queen, dit is Kajak.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: Maurice en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zadoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Allesamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaar gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Vijf Wijgmaalse vrienden hebben de huurwaarborg van hun kot, €2000, na 23 jaar teruggekregen. Al die tijd stond het geld geblokkeerd op een rekening. We hadden nooit gedacht om het nog ooit terug te krijgen.

Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+, en ook via FM. Zware overstromingen van modder, water en puin hebben in het grensgebied van Nepal en Tibet een enorme ravage aangericht en veel slachtoffers gemaakt. Het stadsbestuur van Leuven schenkt onmiddellijk 20.000 euro aan Rode Kruis Vlaanderen voor humanitaire hulp in de regio en zal daarnaast initiatieven van Leuvense verenigingen

Uw auto is duidelijk overladen, zegt de agent. Ik moet uw rijbewijs afnemen. Hoe kan dat nu, zegt Hans. Dat ding weegt maar een paar gram. Iemand krijgt een boete omdat hij 170 km per uur rijdt, zegt hij tegen de agent. Dat kan niet, want ik heb mijn wagen pas een half uur. Laatst vergat ik mijn autogordel uit te doen en heb ik bijna 2 uur met mijn

0: is Radio Ommeland.
1: Berlijn de Grote.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: 50 leerlingen van internaat Noord in Roeselare verhuizen vanaf 1 september tijdelijk naar het leegstaande woonzorgcentrum Ter Berke aan de Ronde Kom is dat. De gebouwen van het internaat in de Stokerijstraat worden verbouwd. Na de werken kunnen de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde campus terugkeren. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren.
6: In Genk is gestart met de renovatie van de grote schachtbokken op Seamine, het voormalige mijnterrein van Winterslag. De mijnschachten zijn aangetast door corrosie en moeten opgeknapt worden. De jongste en ook hoogste schachtbok staat al in de stijgers.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries Van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in

0: ook op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: Tonusso is een jeugdhulporganisatie in Vilvoorde waar kinderen en jongeren uit moeilijke thuissituaties verblijven. De organisatie kreeg van Victory for Kids uit Leest een longtailfiets, waarmee de begeleiders meerdere kinderen tegelijk veilig kunnen vervoeren. We willen ervoor zorgen dat kinderen krijgen wat ze nog missen, klinkt het.

0: Caribe Tapas en Wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Reclame op jouw Stadsradio, bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijkt er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Allesamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Gelderwa. En de Sloveen Tadej Pogacar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogacar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Taverneer start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De leerlingen van Sint-Jansschool in Leuven starten het schooljaar in een volledig vernieuwd schoolgebouw. Na een periode van dromen, plannen, bouwen en verbouwen is het dan toch zover. Alle kinderen samen op één campus aan de Mechelse Vest in Leuven. Ook de kleutertjes van de vestingen in de Ridderstraat kunnen verhuizen.

Ik heb hier inmiddels al 1000 keer over gedroomd. En elke keer word ik weer roepend wakker. In mijn dromen word ik steeds opnieuw gestampt door de laarzen die hals over kop bezit nemen van deze stad. Nu zeggen ze wel dat het allemaal best meevalt en dat het gevaar al lang is verdwenen. Maar volgens mij is het vuur juist flink opgeleid en zal het niet zo snel gedoofd worden. Ooit was het beter, lang geleden. Toen kwam de zon nog gewoon elke dag op en straalden de sterren 's nachts aan de hemel. Het was ook de tijd dat jij nog gewoon kon lachen als je in mijn armen lag. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch is het al heel lang geleden. Soms vraag ik me wel eens af waar Superman en al die andere superhelden nu eigenlijk blijven. Alles dreigt mis te gaan op deze wereld en zij zijn misschien wel de enigen die ons kunnen redden. Maar ook zij laten het afweten op dit moment. En dus moeten we er zelf iets aan proberen te doen, voordat het zo meteen te laat is. Mijn eigen generatie zal orde op zaken moeten stellen. Wij kunnen ons niet langer achter valse beloftes verschuilen, want die kunnen we uiteindelijk toch niet waarmaken. Nee, we moeten het doen met de wereld waarin we nu leven. Als we op een planeet willen leven waar iedereen trots op kan zijn, zullen we zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Alleen dan kunnen we een einde maken aan de problemen in dit land, waar verwarring de boventoon voert. En pas dan kan het eindelijk weer de goede kant op gaan met de wereld. Genesis, met Land of Confusion.

0: muziek van de jaren 80 en 90.
1: Radio Ommeland.
0: Stadsradio. Nieuwsflits.
2: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit. En moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.

0: 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe show. Room. Vetor Poorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Tijdens de maand augustus hebben jobstudenten Astrid en Jitse naar schatting zo'n 200 sigarettenpeuken opgeruimd in de Kalmthoutse Heide. Heel wat bezoekers negeerden een rookverbod, wat het risico op natuurbranden vergroot. Sommige mensen zijn verslaafd en kunnen het gewoon niet laten, zegt

0: gemeente Zoersel gaat het sluipverkeer weren uit de woonwijken tussen Halle en Sint-Antonius. Alleen plaatselijk verkeer mag er nog door. Er komen vanaf november borden om dat aan te geven. De politie is gevraagd om extra te controleren. We gaan tellingen houden en evalueren na 6 maanden, zegt schepen van mobiliteit Danny van de Velde van N-VA.
1: In 1972 telde België het onwezenlijke recordcijfer van 3101 verkeersdoden. 8 doden vielen in 1 klap, midden in de zomer in Nossegem in Vlaams-Brabant. Een zonneslag speelde een cruciale rol, maar evenzeer het totaal gebrek aan verkeersveiligheidsbesef.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Daphne Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Man, zit je goed.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Reclame op jouw Stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Soms denk ik nog wel eens terug aan mijn schooltijd. Nu, dat was nogal een tijd. Opgeschoten pubers in een vieze school waar leerlingen en leraren alle regels aan hun laars slapten. Terwijl wij de ene na de andere grap uithaalden en de spullen in het handenarbeidlokaal stiekem pikten, zaten de leraren zich te bezatten in het café. Even snel een pintje pakken in de lunchpauze en snel een paar sigaretjes roken. En maar hopen dat het nog wel even zou duren voordat die schoolbel weer zou rinkelen. Na schooltijd was het niet veel beter. Als de oftonderwijzer het tijd vond om naar huis te gaan, vlogen we het schoolplein af om eens even lekker te gaan vechten met de school aan de overkant van de straat. Dat hoorde er nu eenmaal bij, vonden we. Of je moest nog even nablijven bij de hoofdonderwijzer omdat je weer wat uitgevreten had. Dat waren de minder leuke momenten. Als je bij hem in zo'n kamertje gebukt stond en hij zijn lineaal al in zijn handen had om je weer een flinke afstraffing te geven. Je zag hem zuchten, weer dezelfde achterwerken waar ik op moet slaan. Ach, die schooltijd. Te veel jongens, te veel meiden, te veel herrie, te veel stank in school. We deden veel, maar eigenlijk was het een en al verveling. Een beetje voetballen in het park, een beetje fietsen om ver te trappen in het donker. En we zagen er niet uit in onze schooluniformen. Vuile overhemden, veel te grote broeken, vet haar en vet eten. Maar ja, eigenlijk hadden we ook wel veel lol, hoor. Veel heb ik niet geleerd op school, maar uiteindelijk ben ik toch nog wel aardig terechtgekomen. Het enige dat we wilden was een beetje afwisseling in onze saaie schooldagen. En dat is ons destijds wel gelukt. Baggy Trousers, Madness.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Hannibal broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselaar, zijn terug. Marian en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.

0: Grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.
2: Welkom.
3: Hey, this is Joe Cocker.
4: Hi, I'm Gloria Estefan.
5: Hi, this is Peter Cetera.
6: Hi, this is Pat Benatar.
7: Hey, this is Meatloaf.
8: Hi, this is Kim Wilde.
9: De Gouden Hitzer League.
10: Dit is Radio Online.

0: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekkere huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
2: Een voormalig bedrijfspand aan de Oud-Strijderstraat in Sint-Pietersleeuw wordt de komende maanden omgevormd tot een groene zone. De gemeente onthardt de zone om extra waterbuffering te creëren aan de Vogelzangbeek. Het perceel maakte jarenlang deel uit van de bedrijvenzone Drie Fonteinen. In totaal wordt ruim 2788 vierkante meter verharding en bebouwing verwijderd.
6: Politie Laanaken Maasmechelen heeft samen met Politie Antwerpen een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal gezocht werd. In ons land kreeg hij al 37 maanden cel voor oplichting. In Duitsland wordt hij gezocht voor seksueel geweld.
2: De huurders van een studentenkot hebben hun huurwaarborg teruggekregen. 23 jaar nadat ze het kot hadden verlaten. Het geld is al

0: Europese Commissie moeten. Er moet iemand zijn die de beslissing neemt, zeggen ze daar.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: We krijgen vandaag naar het westen, noordwesten wat meer buien. Maximaal tussen 19 en 23 graden. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land met minima tussen 12 en 16 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.

0: rood zit zal er zijn. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. De laatste bewoners en medewerkers van Campus Park van stichting MM de la Croix aan de Delaportestraat in Tenen maken zich op voor hun vertrek. Tegen het einde van dit jaar verhuizen de laatste leefgroepen naar Hakendover en daarmee komt er een einde aan 75 jaar zorg op de historische site in het centrum van Tenen, die bij vele Tienenaars nog altijd bekend staat als de Bonlet.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio Ommeland.

is samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 30 47 69.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Reclame op jouw Stadsradio, bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 1 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlui. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kaluwee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlui nodig. Dat blijkt uit een vraag.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.

0: te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Stad Leuven lanceert Leuven Cares. Een kwaliteitslabel voor cafés die actief inzetten op een veilig, inclusief en zorgzaam uitgaansleven. We willen dat iedereen in Leuven veilig en met een goed gevoel kan uitgaan, zegt de burgemeester Mohamed Ridouani. Heel wat horeca-uitbaters nemen nu al hun verantwoordelijkheid. Met het Leuven Cares-label maken we dat zichtbaar en engageren we ons voor een veilig, inclusief en ook zorgzaam uitgaansleven.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samen.

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Erfgoedliefhebbers kunnen in Kortrijk eigenaar worden van historische stenen, zoals ornamenten en brokstukken van gebouwen. Die worden nu bewaard in een loods, maar de stad wil ze een tweede leven geven. Ze organiseert daarom een loting. Wie eigenaar wil worden, moet zich vooraf inschrijven. Tijdens Open Monumentendag worden de eigenaars via loting aangeduid. Het waarschuwingsniveau voor bosbranden is verlaagd van code oranje naar code geel. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is het risico op natuurbranden afgenomen dankzij de lagere temperaturen en de regen van de afgelopen dagen. Toekomstige horeca-uitbaters in Sint-Niklaas moeten binnenkort een nieuwe horecavergunning hebben. De invoering van de nieuwe horecavergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het Algemeen Politiereglement. Die vergunning is nodig voordat de zaak opstart.
5: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: We krijgen vandaag naar het westen, noordwesten wat meer buien. Maximaal tussen 19 en 23 graden. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land met minima tussen 12 en 16 graden.
5: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

Onze vader was bepaald geen zachtaardige man. Overdag was hij een keurige man, maar 's avonds liet hij zijn echte aard zien. Als hij dan weer eens in zijn boze bui was, stuurde hij ons met zijn barre stem naar onze kamer. Later zullen jullie begrijpen waarom, zei hij, als we weer eens straf hadden gekregen. Maar daar hadden we op dat moment niets aan. Tot op een avond mijn broer Joe en ik naar buiten klommen en we ons via de boom naar beneden lieten zakken. We deden alsof we op de vlucht waren. Ook al wisten we goed dat we er niks mee zouden opschieten. Het was alsof we op de vlucht waren voor ons eigen verleden. Echt ver kwamen we natuurlijk niet. Want we werden natuurlijk al snel opgepakt.

Gepakt door de politie, die meteen mijn vader belde. Daar zaten we bij een enorm brede politieagent toen mijn vader ons ophaalde. Even later zat ik met mijn broertje Joe en mijn zus Emily op de achterbank van de auto. Hij zei niks, maar diep in zijn hart wist hij natuurlijk wel dat die twee zoontjes van hem nog wel vaker dit soort streken uit zouden halen. Ach, als ik er nu op terugkijk, lijkt het allemaal zo bizar. Nu pas kom ik erachter dat het allemaal erfelijk is geweest. En dat ik eigenlijk net zoals mijn vader geworden ben. Eigenlijk zitten mijn broer en ik nog steeds op die achterbank bij mijn vader. Ook al zijn we al wat ouder geworden. We hebben niet alleen de ogen van onze vader, maar ook al zijn goede en slechte dingen geërfd. Want, of je het wilt of niet, je familie losmaken lukt je eigenlijk nooit. Level 42 met Running in the Family.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries Van Damme en zijn team. Zijn drie spannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.
2: Welkom. Classic Station.
0: Dit is Radio Ommel.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via Bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 2:00.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: 2 maanden nadat Bea van Berkhoven op haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen, keert haar dochter Suzanne terug naar de plek waar haar moeder om het leven kwam. Samen met de Fietsersbond voerden ze actie aan het op- en aflittencomplex van de E314 langs de Mechelse Steenweg in het Vlaams-Brabantse Herend. Dat volgens hen dringend veiliger moet. Ze kende het kruispunt als haar broekzak en toch is ze daar gestorven.
2: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou, hè?

soms gebeurt het, als alles een beetje tegen zit. Je blik niet meer helder, alsof je zit te staren uit een raam waar de regen op slaat. Als zoiets me overkomt, is er één iemand die ervoor zorgt dat ik niet verder in de put raak. Als het leven me zo tegen zit dat de tranen bij wijze van spreken niet te stoppen zijn, dan is één blik naar haar genoeg om er weer tegen te kunnen. Als er wat ruis is op de lijn van het leven, of als de stormvlag weer is gehezen, dan kan ik toch verder. Ik laat me niet weerhouden door een kink in de kabel of een storm in mijn hoofd. Hoe dat komt door haar. Omdat zij ervoor zorgt dat die storm weer meteen gaat liggen. Soms denk ik nog wel eens aan de tijd toen zij er nog niet was. Ach, het was een leven zonder enig doel. Ik liep maar wat rond in deze wereld. Maar vanuit de ijskoude tijd, die gitzwarte nacht, werd het plotseling weer een stralende dag en dat alles dankzij haar. De belangrijkste vrouw in mijn leven. Ik geef haar al mijn liefde, omdat ze bij me is, met elke stap die ik zet. Die belangrijkste vrouw is mijn dochtertje, Josephine. Josephine, Chris Ria.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.

0: De Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaien frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: Zowat 850 eigenaars van woningen in Herentals krijgen volgende week een brief van de stad en de FOD Financiën in de bus met de vraag om de

0: mooie laatste herinnering, zegt Amber.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag hij al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Ommeland 104.

0: Hannibal Broodjes, waardoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselaar, zijn terug. Marian en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.
1: Ladies and gentlemen,

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tassen koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoenbrugge. Pattoekenweg 96.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
3: Het is nu 3:00.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.

jouw stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Al enkele jaren organiseerde de stad Vilvoorde en het Aziat Park tijdens de lenteprojecties op de Kooltorens aan de overkant van de Zenne. De ene keer zijn het reusachtige gedichten, de andere keer komen er door inwoners ingestuurde stadsfoto's tot leven. Maar voor de editie van 2027 wordt nog grootser uitgepakt. Is Ait Hamou en Lula Burnus maken samen met Vilvoordenaars een kortfilm over de stad. Voordat Aziat werd wat het nu is, had het evengoed een filmstudiocomplex kunnen worden, aldus nog Ait.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer... met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495. 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Spoorwegmaatschappij NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke geluidsmuur van zeecontainers plaatsen. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dieseltreinen om hun motor nog te laten draaien in het station van Lokeren voor 7 uur 's morgens en na 19 uur. Na een zoekactie maandag in Maasmechelen is een wandelaar gebeten door een politiehond. Dat schrijft het Belang van Limburg en de politie bevestigt het nieuws. De vrouw was op het pad in het Mechelsbos toen daar op dat moment een zoekactie met speurhonden aan de gang was. De politie onderzoekt hoe het komt dat de hond de vrouw heeft gebeten. Naar aanleiding van de dag van de tweedehandskleding heeft de stad Oudenaarde voor het eerst zelf een kledijruil georganiseerd. Vorige week konden inwoners kleding die ze niet meer droegen binnenbrengen. In ruil daarvoor kregen ze bonnen die ze vandaag kunnen gebruiken om nieuwe tweedehands kleren uit te kiezen. In de Sint-Catharinastraat in Sente is woensdagmiddag een fosforbom ontdekt. Het springtuig dat vermoedelijk uit de Eerste Wereldoorlog dateert, werd ter plaatse onschadelijk gemaakt door de ontmijners van Dovo. Niemand raakte gewond.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken. Radio Ommeland.
8: Jouw classic station.

0: bestellen, taxi Kustbellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde eik.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Vrijdag 4, 11 en 18 september verhuist de Leuvense Vrijdagmarkt tijdelijk om plaats te maken voor de septemberkermis. En die neemt 3 weken lang zowel het centrale deel van het Ladeuzeplein als het Herbert Hoverplein in.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het voorstel van Vooruit om gemeentegrenzen te laten samenvallen met politiezones hertekent de Westhoek volledig. Ieper zou uitgroeien tot een gigantische stad met 43 deelgemeenten en 130.000 inwoners. Inclusief Wervik, waar Vooruit-burgemeester Juru Kazier de plek zwaait. Een totaal absurd plan, vindt de burgemeester.

0: in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odeel op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odeel, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelsesteenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom, Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zaaien drugscriminelen al enkele dagen terreur. Maandagavond nog werd er opnieuw geschoten met een oorlogswapen. Buurbewoners zien het met lede ogen aan. Op diezelfde plek vond zaterdagavond ook al een schietincident plaats. Een man raakte toen gewond aan zijn been.
9: Twee leegstaande horecazaken in het centrum van Avelgem maken plaats voor sociale huurappartementen. Het gaat om Eetcafé Retro en Oud Gemeentehuis. Woonmaatschappij W en Elan plant er 21 appartementen. De nieuwe woningen moeten het aanbod aan sociale huurwoningen in Avelgem versterken.
10: In Sint-Truiden zijn dit jaar al 7 fatbikes in beslag genomen. Dat zijn elektrische fietsen met extra brede banden en een laag zadel. Burgemeester Ludwig van den Hoven van Vooruit pleit nu voor een verbod op de verkoop ervan, omdat volgens hem te vaak gevaarlijk rijgedrag wordt vastgesteld. In Turnhout voeren buurtbewoners van onder meer de Hei-, Zijde- en Fonteinstraat actie tegen het nieuwe verkeerscirculatieplan. De eerste fase van het plan is sinds dinsdag van kracht. Veel automobilisten nemen sluipwegen om de verzadigde ring van Turnhout te vermijden. En dat veroorzaakt extra drukte in de noordelijke woonwijken. Wij zijn de kop van Jut, klinkt het daar.
11: De stad Brussel heeft de vergunningsaanvraag ingediend voor de heraanleg van de nieuwe graanmarkt in de Vijfhoek.
8: Het plein dat nu vooral opvalt door het basketbalveld krijgt een markante lichtsculptuur, genaamd Midnight Sun, en moet in de toekomst veiliger aanvoelen. Zo blijven de 60 bestaande bomen behouden en komen er 16 nieuwe bomen bij. Verspreid over het plein komen er zones met gras en beplanting.
7: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: We krijgen vandaag naar het westen, noordwesten wat meer buien. Maximaal tussen 19 en 23 graden. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land met minima tussen 12 en 16 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen zoeken ze nog steeds meer dan 200 vrijwillige brandweerlijm. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van de gouverneur Karel de Kuilewee. Eerst het goede nieuws, de beroepsbrandweer in de West-Vlaamse is nagenoeg op volledige sterkte. Bij de vrijwilligers blijft het schoentje altijd knellen. In de vier hulpverleningszones zijn nog maar liefst 231 extra vrijwillige brandweerlui nodig. Dat blijkt uit een vraag.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Vijf Wijchmaalse vrienden hebben de huurwaarborg van hun kot, €2000, na 23 jaar teruggekregen. Al die tijd stond het geld geblokkeerd op een rekening. We hadden nooit gedacht om het nog ooit terug te krijgen.

altijd zo'n goede meid was, dat er nooit iets met haar aan de hand was. Hij kan zich maar niet indenken dat zijn dochter zoiets zou kunnen doen. Terwijl de nieuwstelex over de hele wereld staan te ratelen met dit vreselijke nieuws, zijn haar ouders totaal verbijsterd. Een lieve kleine meid, nog maar 16 jaar jong en zo onschuldig als maar kan. Waarom moest juist zij zoiets doen? Ligt het misschien aan ons? Vragen ze zich vertwijfeld af. Terwijl iedereen in verwarring is, ligt het schoolplein er verlaten en uitgestorven bij. Zij wilde vandaag met niemand spelen. Vandaag hield ze zich bij haar eigen dodelijk speelgoed. Vandaag nam ze haar speelgoed maar eens mee naar school. En terwijl iedereen zich blijft afvragen wat er met haar is gebeurd, heeft zij het antwoord voor haar daden al lang klaar. Deze dag mocht gewoon niet beginnen. Het liefste wil ik deze dag wegschieten, zegt ze tegen zichzelf. Want ik hou nu eenmaal niet van maandag. Dit is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. In januari 1979 schoot Brenda Spencer haar leraar en een paar medeleerlingen dood. Als reden gaf ze op: ik hou gewoon niet van maandag. Ze zit nog steeds in de gevangenis. The Bone Town Reds, I don't like Mondays.

0: Kitja, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Kan je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt? Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 5 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Brugge was deze zomer opnieuw de grootste slokkop van de buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die binnenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarmee blijft de stad veruit de belangrijkste bestemming voor internationale bezoekers, gevolgd door Knokke en Oostende. De volledige kuststrook is goed voor zo'n 49%.
0: De grootste hit
2: aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
0: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock'n'roll dreams come through.
0: 104.9 FM.

Zover als het oog kan reiken, zie ik ze, de schimmen die mij blijven achtervolgen, totdat ze als een schaduw over me heen vallen. Ze volgen me waar ik ook ga, als diepe gedachten die in mijn hoofd zijn vastgeklonken. Het zijn de schaduwen van jouw liefde, die ik nooit meer kwijtraak. Net zoals ik jou nooit meer kwijtraak. Je moet weten dat ik altijd alles met je heb gedeeld. Je wist alles van mijn gedachten en je was erbij als ik het zwaar had. En toch komt aan het goede een einde. Het is niet gemakkelijk te zeggen, maar ik zal je echt missen nu we elkaar niet meer zullen zien. Ooit, als ik oud en wijs genoeg ben, zal ik jouw bittere woorden weer kunnen verdragen. Woorden die als een koude wind om mij heen dwarrelen. Als ze me dan vragen of ik je heb gekend, dan lach ik alleen maar en zeg ik dat je een goede vriendin was. Als het doek dan definitief voor me valt, pas dan zul je mijn verdriet niet meer in mijn ogen kunnen zien. Ooit, als we oud en wijs genoeg zijn. Old and Wise, Alan Parsons Project.

Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Zware overstromingen van modder, water en puin hebben in het grensgebied van Nepal en Tibet een enorme ravage aangericht en veel slachtoffers gemaakt. Het stadsbestuur van Leuven schenkt onmiddellijk €20.000 aan Rode Kruis Vlaanderen voor humanitaire hulp in de regio en zal daarnaast initiatieven van Leuvense verenigingen ook ondersteunen.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 40 47 69. Euroshop.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: In Tienen verhuizen de laatste leefgroepen van Stichting M.M. Delacroix tegen het einde van dit jaar van Campus Park in het centrum van de stad naar Hakendover. Daarmee stopt na ongeveer 75 jaar de zorg op de site die bij veel Tienenaren bekend is als de Bonlay. Op zondag 13 september kunnen inwoners nog een laatste keer een kijkje nemen tijdens Open Monumentendag. Woensdag namiddag is de gewestelijke veiligheidsraad samengekomen naar aanleiding van het toenemende wapengeweld in Brussel. Het doel is om zowel de menselijke als de materiële middelen ter plaatse te versterken en een aanpak op de lange termijn te bewerkstelligen, aldus minister-president Boris Dillier van de MR. Onlangs is de brandweer uitgerukt voor een hevige keukenbrand in een appartement aan de Gentse Steenweg in Sint-Agatha-Berchem. De brand werd veroorzaakt door een pan met kokende olie. Het appartement is onbewoonbaar en een bewoonster van een andere verdieping werd overgebracht naar het ziekenhuis.
6: In de zaak van de dood van een baby van 5 maanden in Gent in 2024 is de moeder van het meisje verwezen naar de correctionele rechtbank voor onopzettelijke doding, schuldig verzuim, drugsdelicten en nalatigheid in het onderhoud van een minderjarige. Dat heeft de raadkamer in Gent dinsdag beslist.
5: In Sint-Gilles zijn ondertussen 2 verdachten opgepakt in verband met schietincidenten die de voorbije dagen plaatsvonden. Dat meldt de politie van de zone Zuid, Anderlecht Sint-Gilles-Vorst. Er zijn ook zware wapens in beslag genomen. Bij een eerste zoekactie in de buurt werden 2 oorlogswapens en 2 handvuurwapens aangetroffen, als ook 2 steps. Op een van de steps lag ook nog een magazijn van een van de wapens. De oorlogswapens zijn Kalashnikov.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: We krijgen vandaag naar het westen, noordwesten wat meer buien. Maximaal tussen 19 en 23 graden. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land met minima tussen 12 en 16 graden.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Tonusso is een jeugdhulporganisatie in Vilvoorde waar kinderen en jongeren uit moeilijke thuissituaties verblijven. De organisatie kreeg van Victory for Kids uit Leest een longtailfiets waarmee de begeleiders meerdere kinderen tegelijk veilig kunnen vervoeren. We willen ervoor zorgen dat kinderen krijgen wat ze nog missen, klinkt het.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Mark Kramer, een uitstervende beroep, zeg je dan wel niet voor Dries van Damme en zijn team. Zijn Dries Pannenkoeken mag zich het meest winstgevende markkraam van Vlaanderen noemen. Hij toont een analyse, namelijk 1 miljoen euro bruto winst met de pannenkoekenfabriek die hij uitgebreid heeft in West-Vlaanderen.
2: No commercials, more fun.
0: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
0: De grootste hits aller tijden.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Komt en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en Omland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een ruzie op de speelplaats kost een klassieke leerkracht al snel kostbare tijd, lestijd. Om docenten te ontlasten pakt de basisschool De Brug in Roeselare daarom uit met een unicum. Thomas Tavernier start er op 1 september als voltijdse opvoeder. In het lager onderwijs bestaat dit ambt wettelijk niet, vertelt nog Thomas.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: De leerlingen van Sint-Jansschool in Leuven starten het schooljaar in een volledige vernieuwd schoolgebouw. Na een periode van dromen, plannen, bouwen en verbouwen is het dan toch zover. Alle kinderen samen op één campus aan de Mechelse Vest in Leuven. Ook de kleutertjes van de vestingen in de Ridderstraat kunnen verhuizen.

review.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hij werd als gevangenisdirecteur in Brugge opgepakt voor drugsbezit en moest zich daarvoor voor de raadkamer verantwoorden. Maar nu wordt diezelfde man op 1 september directeur bij zorggroep Gislijn. Een grote Gentse zorggroep die ook mensen met een drugsverslaving gaat begeleiden. Op de werkvloer ligt de aanstelling dan ook gevoelig. De algemene directeur ziet er echter geen graad in. Hij is de beste persoon op deze functie.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samen.

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: In het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Roeselare komen begin volgend jaar 26 extra plaatsen. Daarvoor zal de noordvleugel van het gebouw heringericht worden. Het centrum telt nu 90 bewoners, maar door de stijgende vraag worden dat er zo'n 120. In de vleugel van het gebouw zaten 9 kotstudenten. Komend schooljaar is er nog plaats voor 2. Maar zij zullen veel intensiever samenleven met de bewoners, zegt Marleen Joossens. In het centrum van Boyschot is vrijdagochtend een vrachtwagen met daarop een paar kleine heftrucks een groot herenhuis binnengereden. De vrachtwagen ramde ook een auto die er geparkeerd stond. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners van het huis waren niet thuis toen het ongeval gebeurde. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars over een helling een ondiepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. De gemeenteraad van Lanaken komt volgende week maandag uitzonderlijk samen op vraag van de 4 oppositiepartijen. Volgens de oppositie is er na 3 maanden zonder gemeenteraadszitting voldoende te bespreken voor de inwoners. Burgemeester Mario Keulen van Team Burgemeester noemt de extra bijeenkomst een politiek manoeuvre van de oppositie.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vannacht trekt er een nieuwe regenzone over ons land met minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen wisselvallig weer met opklaring en bewolkte periode. Met daarbij wisselvallig weer en buien maximaal tot zo'n 21 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: zijn.
1: De grond zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM.
2: We zijn wagen op de parking van het voormalige Rijksadministratief Centrum aan de Goossense Vest in Tienen heeft staan, moet die uiterlijk tegen dinsdag 15 september verplaatsen. De parking is sinds woensdagavond afgesloten in voorbereiding op de renovatie van het volledige gebouw.
3: Radio.

Ik was even de weg kwijt in mijn leven. En dus ging ik een stukje wandelen bij mij in de buurt. Ik kwam daarbij op een heuvel en klom naar de top. Ik kon vanaf die plek de hele stad zien liggen. Het enige geluid dat ik hoorde was het fluiten van de wind. Het leek wel alsof de tijd eventjes stil bleef staan. Op dat moment gebeurde er iets vreemds. Een grote adelaar kwam vanuit het donker aanzetten. Ik volgde zijn vlucht en zag dat hij recht op me afkwam. Ik hoorde een stem en ik moest er wel naar luisteren. Mijn hart gierde in mijn keel toen ik die adelaar hoorde zeggen: "Kom jongen, pak je spullen. Ik ben hier gekomen om je terug te brengen naar huis." Ik wist niet wat me overkwam. Ik vertelde het aan niemand, want mijn vrienden zouden maar denken dat ik stapelgek was geworden. Alsof ik een soort Jezusfiguur had ontmoet. Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Ik ging dus maar gewoon door met mijn dagelijks leventje. Ook al stelde dat niet al te veel voor. Maar ik bleef maar denken aan wat die vogel tegen me had gezegd. Dat ik mijn banden met vroeger moest verbreken en dat ik moest vluchten uit de klauwen van het dagelijkse bestaan. En opnieuw hoorde ik die woorden: "Kom, pak je spullen, ik breng je naar huis." Die adelaar heeft me geleerd om anders met mensen om te gaan. Tot nu toe zagen ze alleen maar een leeg silhouet als ze naar me keken. Nu is het tijd om mijn ware ik te laten zien. Ik laat alles maar achter me en zeg met een grote glimlach op mijn gezicht: "Gaan jullie maar verder met jullie leven. Ik heb mijn thuis weer gevonden." En dat alles na de vreemde ervaring op de top van Salisbury Hill. Geschreven door Peter Gabriel toen hij op het punt stond om Genesis te verlaten. Hij zag dit als een statement om zich definitief los te maken van zijn ex-collega's. Salisbury Hill bestaat echt. Het ligt in de buurt van zijn toenmalig huis. Peter Gabriel, Salisbury Hill.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. De 30-jarige Rumbekenaar Janis Mossin timmert aan zijn weg als voetbalscheidsrechter. Momenteel mag je al jeugdwedstrijden van topploegen Club Brugge in goede banen leiden. Ik heb de smaak echt te pakken, zegt een 13-jarige jongen die dus al de jeugdwedstrijden mag fluiten.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 7 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Vidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Hannibal broodjes, waarvoor Jellis Panani jarenlang bekend staan in Roeselaar, zijn terug. Marianne en Poppy, de zaak die gevestigd is waar Jelle jarenlang haar broodjeszaak had, nam inmiddels het recept over.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio Ommel.

0: voorbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De laatste bewoners en medewerkers van Campus Park van Stichting MM de la Croix aan de Delaportestraat in Tienen maken zich op voor hun vertrek. Tegen het einde van dit jaar verhuizen de laatste leefgroepen naar Hakendover en daarmee komt er een einde aan 75 jaar zorg op de historische site in het centrum van Tienen, die bij vele Tienenaars nog altijd bekend staat als de Bon Lait.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: 3FM. Radio Ommeland.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rabbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Welkom.
2: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: De Golden Hits herleven.
9: Dit is Radio.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Opvallende comeback binnen de Roeselaarse horeca. Martijn van Slangbroek keert vanaf nu terug achter het oog van de vagant. Een populaire café op de Botermarkt dat hij maar liefst 36 jaar runde. Hij zal de zaak na de middag uitbaten. Ik mis het om tussen het volk te zijn, zegt de man.
0: Dit is Radio Ommeland. Bring the action. 104.2.

Jan is ladder zat en besluit een kortere weg naar huis te nemen over het kerkhof. Hij loopt over het kerkhof, hij struikelt over een steen en valt in een vers gedolven graf. Het lukt hem niet om eruit te komen en na een tijdje begint hij te roepen: help, help, ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder van de kerkhof hoort wat en gaat polshoogte nemen. Met zijn lamp komt hij bij het gedolven graf. Daar hoort hij: ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder schijnt met zijn lamp in het graf en zegt: dat vind ik gek. Volgens mij hebben ze uw kist gepikt. Een man komt thuis met twee grote emmers stalmest voor de tuin die hij had gehaald bij een boer in de buurt. Waar is dat voor? Vroeg zijn zoontje van 6 jaar. Voor de aardbeien, zei de man. Het zoontje staarde hem aan en zei toen...

0: Ik heb ze liever met slagroom. Mag dat ook? Marie staat met haar moeder onder de douche. Ze zegt, wat heeft mama daar? Mama zegt, dat is het paradijsje. En daar past maar één sleutel op. De volgende dag staat Marie met haar vader onder de douche. Papa, wat heeft papa daar? Papa zegt, dat is de sleutel van het paradijsje. De volgende dag zegt Marie, papa, papa, ik weet wie de reservesleutel heeft. En dat is de buurman.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: 0800-1333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473-113-333.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse head spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn tweede wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.
6: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Bij Plasman zit je goed.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

Harry en zijn vrouw Cynthia hebben het goed met elkaar. Ze verdienen een dik belegde boterham met het schrijven van hits voor allerlei artiesten. En omdat die liedjes bijna allemaal enorme hits worden, hebben ze volop hun werk. Dat ze nu gevraagd zijn door een van de topproducers van LA is voor hen dan ook geen verrassing. Of ze een paar liedjes voor dat duo willen schrijven, had de producer gevraagd. Ze zijn nu al een tijdje bezig en hebben al een paar nieuwe dingen voor het duo bedacht. Een van de liedjes springt er echt uit, vinden ze. En ze sturen dat ene liedje dan ook meteen naar de producer op. Barry krijgt na een tijdje een telefoontje van de producer. Mooie liedjes hoor, zegt hij. Luister hier maar even. Misschien wordt dit wel een hit. En over de telefoon hoort Barry de eerste tonen van zijn liedje. Maar echt blij is hij niet. De plaat draait veel te langzaam, roept hij nog. Maar de producer snapt er niks van. Hoe bedoel je? Dat lijkt maar zo. De stem van die zanger is gewoon zo laag. Barry moet er even aan wennen. Maar dan hoort hij het ook. Die zanger heeft gewoon een ongewoon donkere stem. Barry en Cynthia zijn er nu wel tevreden over. En na 40 jaar zeker, want dit liedje is al meer dan 8,5 miljoen keer gedraaid op de Amerikaanse radio. Te langzaam begin of niet? Dit was de hitlegende van You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers.

0: Cucha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 9 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Vidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
7: Hello, it's me.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch aardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde

0: stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Het regionale nieuws.
3: Aan de Essensteenweg in Kalmthout is een oude, maar gevaarlijke granaat gevonden. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om het explosief te laten ontploffen. Er was geen gevaar voor omwonenden.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Ladies and gentlemen.
6: Hallo.
7: Hallo allemaal.
2: Dit is Radio Ommeland.
7: Hallo.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Ribbetjes en go-go bij Chris in Oostende.
1: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts €23. Het kan in restaurant Het Ribbetje te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Vidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: In Roeselaar is met een straatfeest afscheid genomen van de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf het nieuwe schooljaar moet die opvang plaatsvinden in de scholen zelf. Zoals de Vlaamse regering vastlegt in het zogenaamde BOA-decreet. BOA staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Voor personeel en ouders betekent dat een grote verandering.
3: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Dit is Radio

0: 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 11 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

kennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 0800 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Glasman zit je goed.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: Turbulent Airfest. Zo heet de gloednieuwe vliegshow die komend weekend zal plaatsvinden op het vliegveld in Amougie, net over de taalgrens bij Kluisbergen. De laatste vliegshow vond er plaats in 1999. We krijgen uitzonderlijk toelating om vliegtuigen tot 2000 kilogram te laten landen en opstijgen, zegt organisator Achiel Nasens.
3: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, als ook massieve en samengestelde eik.

0: Stuur ons een bericht via www.houtvanwilder.be.
1: Knapsalon de Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Ribbetjes en go-go bij Chris in Oostende.
4: Heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje, te Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
7: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiende frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Radio Ommeland.
5: Jouw Classic Station.

0: Gordijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 103.9 GFM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Hout van Wilder is gespecialiseerd in brandhout, pellets, briketten, tropisch hardhout en eik in Vlaanderen. Wij leveren halfdroog of ovengedroogd brandhout, alsook massieve en samengestelde

0: gecreëerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 2 uur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.